agudu tu kuishik mutu tabo yendu mununa met katninu nanda tu bisish nanda tu nui nashta tu ashtem shtajte uimashkachi amnu utnam de jinu